Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip-to-bak.

eerst. De pieptobak heb ik de piep eerst in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mijn kinder, die zit nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aange kan.